atzaldeko posterdietako seinalia atzian lagata. Hamentxe nabil zuen asteburuko planak irakurtzen. Zuk bebai nerekin edo gurekin partekatzea nahi baldin badozu, ze plan egin gozun asteburu honetan. Bueno, ba, bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira 688-60-5050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
irakurtzera noia, ze zuetako batzuek idatzi dostazuen esanez. Arratsaldeon, Gaia eta Alas. Jaka aldera asteburu pasa, gaztea entzunez. Asteburu on denoi. Asteburu on zueri bebai, Gaia eta Alas. Eta bitxu datorren kanta zuentzako. Etxepen eskutikan, hau da, langile baten seme.